Yeah, everything's gonna be alright. Billy Ray at Ruff and his orchestra, wow, dat is me dropped up aus 52 auf Chess Records van de producer Leonard Chess in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Die autofabriek Flint in de omgeving van Detroit met Dr. Ross. In 1954 waren er nog in Memphis, Tennessee, in een recording studio van Sam Phillips. Dat is een recording studio waar de man in 1954 ook Elvis Presley is aangevangen met That's Alright. Als 54, Sun Blues, Dr. Ross en de Jukebox Boogie.

Yeah, have you heard the news? There's a good rocking tonight. Das waren Elvis, Scotty Moore and Bill Black in Good Rocking Tonight. Die tweede Sun Label single van Elvis Presley uit oktober 1954. Want we blijven nog een klein beetje hangen in Robin Sun Studio van Sam Phillips. Aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Ook Roy Robinson is damals in die 50er jaren aangevangen met rockabilly music in de Sun Studio. Roy Robinson en de team.